0: Immers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in de Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 13:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. De gemeente Geemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in de Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerste dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen-diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen-diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen. 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Laabeek wil twee grote nieuwe woonwijken bouwen in Lieshout en Aderrechtsel, goed voor 1300 woningen. Dit project is een inhaalslag, maar de eerste schop gaat pas naar verwachting over 5 jaar de grond in. Laabeek stelt strenge eisen aan de plannen. Zo moeten 2/3 van de woningen betaalbaar zijn, waarvan 30% sociale huur voor jongeren en ouderen. Het dorpse karakter blijft behouden met hoogbouw tot 5 lagen op sommige plekken en veel groen. Zo wil de gemeente dat de nieuwe wijken moeten aanvoelen als een natuurlijk verlengstuk van de dorpen en niet simpelweg als eraan vastgeplakt te zijn. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
0: Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen-diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In de orders van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen-diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. De gemeente Laabeek wil 2 grote nieuwe woonwijken bouwen in Lieshout en Aderrichsel, goed voor 1300 woningen. Dit project is een inhaalslag, maar de eerste schop gaat pas naar verwachting over 5 jaar de grond in. Laabeek stelt strenge eisen aan de plannen. Zo moeten 2/3 van de woningen betaalbaar zijn, waarvan 30% sociale huur voor jongeren en ouderen. Het dorpse karakter blijft behouden met hoogbouw tot 5 lagen op sommige plekken en veel groen. Zo wil de gemeente dat de nieuwe wijken moeten aanvoelen als een natuurlijk verlengstuk van de dorpen en niet simpelweg als eraan vastgeplakt te zijn. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Klaar wakker.

Dangerous met de Roxette. Daarmee zeggen we een hele goede morgen. De vrijdag is aangebroken. Het is 9 oktober, laatste officiële werkdag van deze week. En voor mij begint straks het weekend al. Ja, dat is fijn. Ook weer niet, want ja, duurt het tot maandag voor we weer opnieuw mogen dan met dit programma. Maar goed, voorlopig nog 2 uur te gaan. De bekende onderdelen ook vandaag. Verder fijne muziek waarmee je proberen om een beetje jou op weg te helpen richting de rest van deze mooie dag. Giorgio Moroder en Phil Oakey nu. Together in Electric Dreams. En straks Alex Warren nog met Fever Dream. Nou, we blijven dromen.

0: God's Drum, Fever Dream. Het was Alec Rowan. We gaan naar het weer van 20 jaar geleden. De temperatuur toen lag tussen 7 en 16 graden. Er stond een koele noordoostenwind. Het was een droge dag met af en toe ook nog een zonnetje. De nacht was helder en koud.
1: Iedere ochtend. Lekker.

Terwijl ik mijn boterhammen achter mijn kiezen heb met wat koffie erbij, hoorde je Salt and Pepper, What a Man en ook Bad Finger nog. Zo'n plaatje waar je niet zomaar opkomt normaal gesproken. Maar wat wel gewoon lekker klinkt, hè, van toen. No matter what. Dit is OBSR 920. Mirror, mirror.

Dit is Dick ten Haak met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien, doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Dichterbij dan ooit met Bluff en Fox Single Bad, inderdaad. Dan het archiefnieuws van oktober. Een beetje lastig pakket zitten we in. 2006 is het jaar waar we naartoe gaan. En het nieuwtje was: de Nederlandse rapper Ali B wint de gouden greep voor zijn bijdrage aan de Nederlandse hip-hop. Nou, we weten hoe het ondertussen is gegaan allemaal met Ali B. Maar ja, dat geldt ook een beetje voor die andere zanger waarmee jij dit duet wat je nu gaat horen zingt: Marco Borsato. Nou, Borsato lijkt terug te komen binnenkort. Of ergens de komende tijd. Nou, voor Ali B is dat nog ver weg, want die zit nog midden in de rechtszaak. Wat zou je doen, hoor je?

MC Sean, Real McCoy, Another Night en Marco Passato samen met Adi B. Daarvoor, wat zou je doen? Ja, ik zat er ook over te twijfelen, wat doen we dan daarmee? Maar goed, ik denk dat de oplossing prima was. We gaan naar Helmond. Daar komt Voltage vandaan. En die maakt onder meer dit plaatje, Wild and Blue.

Het is altijd wel leuk als de voor het opzet zingen, is de same old song. Want dat klopt natuurlijk ook als een bus. Hè. Het is gewoon weer hetzelfde oude liedje. Wat we blijven herhalen, wat we als meeste mensen tenminste nog steeds leuk vinden. Dus blijven we dat maar doen. Tot zover de Leen van Klaarbakker. Tot zover na 8 uur. Dit zijn nog de Rolling Stones.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerste dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen-diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. De gemeente Geemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Golden Earrings and That Day. Heel boosje geleden dat werd gemaakt. We zijn toe aan de sportvraag van vandaag. In oktober 1997, welke Nederlandse voetbalclub won toen met 4-1 van Feyenoord in de Kuip?

Wat mij betreft een van de mooiste nummers die ze maakten. Orchestral Maneuvers in the Dark met Dream of Me. Oh, wat heerlijk om dat weer te horen. Goedemorgen, dit is OSR 920 Klaarbakker met Le Poppies uit

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers.
2: Meer dan 60 jaar hits.
1: OSR 920.

0: Just an Illusion met Imagination. Texas ook met Guitar Song. En je had nog het antwoord te goed op de spotvraag van vandaag. Ja, die is een beetje pijnlijk, dus ik heb hem maar even uitgesteld. In oktober 1997, welke Nederlandse voetbalclub won toen met 4-1 van Feyenoord in de Kuip in Rotterdam? En het was inderdaad Ajax.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: In 1995 scoorde Seal een grote hit met Kiss from a Rose.

Vrijdagochtend op OSR 920 met The Kings and All Day and All of the Night hoorde je. En elke nacht Seal Kiss from a Rose daarvoor, wat ik al vertelde, hit uit 1995. Het weekend komt eraan, de plannen zijn gemaakt, althans wat mijzelf betreft. Hoe is het met jouw plannen? Zijn ze ook al klaar? Ik ben ook van plan trouwens om te luisteren naar The Clash.

0: My Friend, bezongen door Direct. En zo komen we dan aan het einde van Klaarwaker voor vandaag en ook voor deze week. Maandag zijn we er weer vanaf 7 uur in de ochtend. Voor nu een heel fijn weekend. Veel plezier straks met de Muziekfabriek en de andere collega's. Dag.
1: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrand. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerste dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een drie gangen diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920 Muziekfabriek.
3: Ben van Riel.

0: afgelopen zomer. The Cure and Close to Me, Olivia Newton-John and A Little More Love. Goedemorgen, van harte welkom. Het is vrijdag. En op vrijdag dan gaat het altijd iets beter, iets lekkerder, iets leukerder. Want dan gaan we richting jouw weekend, dat zit er bijna aan te komen. Ja, oplopende Franse staatsschuld en rente steeds zorgelijker voor Europa. En een heel gek bericht, Pentagon wil executie Nidal Hassan door vuurpeloton live uitzenden. Ja, ze moeten niet gekker worden natuurlijk. Het lijkt alsof het elke week een stapje erger wordt. Goedemorgen, vanuit de welkom. Dit is OSR 920. Tot om 12 uur hebben wij een muziekfabriek. Ik heb voor jou de platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

0: Costa, Grapefruit en Deep Water. Het is bewolkt, periode met regen. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En aan zee kan het hard waaien. Vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. En in het westen wordt het 16 tot 18 graden. In het oosten is het 12 tot 14 graden. En wordt het vanavond weer een graadje warmer. Vanavond neemt de neerslag toe met enkele stevige buien. Morgen zijn er buien en tussendoor soms ook wat zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Na zondag is het vaker droog. En de komende week wordt het een paar graden warmer.
1: OSR 920.
2: Van liefhebbers voor liefhebbers.

waren destijds de radiostations die alleen maar mono uitzonden via de middengolf. Marbles and Only One Woman, Fatal Flowers and Younger Days op OSR 920. Ach, jouw weekend zit eraan te komen. Heb je al plannen voor het weekend? Ga je iets leuks doen? Ga je naar de kroeg? Heb je een feestje? Lekker niks doen? Lekker op de bank hangen? Beetje tv kijken? Auto wassen? Ach, wat zijn dat van leuke dingen die je van het weekend kunt gaan doen. Dit zijn de classics en Sunshine Baby.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Inmiddels is de 60-jarige bewoner van de woning in de gemeente Berngau gearresteerd. Hij had zich urenlang in de woning verschanst nadat hij de twee ambtenaren, een 54-jarige vrouw en een man van 45, had doodgeschoten. De verdachte zou gistermiddag om nog onbekende redenen op de controleurs hebben geschoten tijdens een routinecontrole op wapens die in zijn bezit waren. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog lichte F1 vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. Maar de verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentraal, feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Sommige winkels verkopen nog wel het lichte F1 vuurwerk. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Medienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. De gemeente Laabeek wil 2 grote nieuwe woonwijken bouwen in Lieshout en Aderikstel, goed voor 1300 woningen. Dit project is een inhaalslag, maar de eerste schop gaat pas naar verwachting over 5 jaar de grond in. Laabeek stelt strenge eisen aan de plannen. Zo moet 2/3 van de woningen betaalbaar zijn, waarvan 30% sociale huur voor jongeren en ouderen. Het dorpse karakter blijft behouden met hoogbouw tot 5 lagen op sommige plekken en veel groen. Zo wil de gemeente dat de nieuwe wijken moeten aanvoelen als een natuurlijk verlengstuk van de dorpen en niet simpelweg als eraan vastgeplakt te zijn. De gemeente Geemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
4: Ben van Riel.

0: krijg je toch een vrolijk gezichtje van. Dev neemt stop en it's okay, it's alright.
1: Ben van Riel.
0: Vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. Het wordt 15 tot 17 graden. Hermits, no

Even een hele lange versie. Heel af en toe doen we dat, dan draaien we de LP-versie. En dat was deze ook. Al Stewart and the Year of the Cat, the Corgis. And everybody's got to learn sometimes, hier op OSR. Dit is Treintje Oosterhuis. Happiness.

0: Ruudje Kot.
1: Leun op mij.
0: En zo heette die, Leun op mij. Bill Haley en zijn Comets uit de rock'n'roll periode. En Shake, Rhythm and Roll, 10:30 geweest, hoogste tijd voor...
2: De plaat en zijn verhaal.
3: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
4: Ik heb niet zoveel nodig. Voor mij geen dure Rolls Royce of een limousine. Ik hoef ook niet zo nodig met mijn kop in de roddelbladen. En waar ik al helemaal geen behoefte aan heb, zijn mensen die me vertellen wat ik wel en wat ik niet moet doen. Eigenlijk heb ik maar één ding nodig. Nee, ik kan makkelijk zonder telefoon, zonder gas, zonder licht. Maak je geen zorgen over mij. Ook zonder al die dingen kan ik me heel goed redden. En denk maar niet dat ik mijn huis uit word gezet omdat ik mijn huur weer eens niet heb betaald. Daar hoef je me echt niet aan te herinneren, dat is niet nodig. Maar het enige wat ik wel nodig heb, dat ben jij. Zo simpel is het eigenlijk. Ik kan gewoon niet zonder jou. We horen nu eenmaal bij elkaar. Net als een piloot bij een vliegtuig of een bal op het voetbalveld. Zoals een keu hoort bij een biljart. Zo hoor ik bij jou. En maak je geen zorgen. Je hoeft me niet te overladen met complimentjes omdat ik zo goed voor je ben. Ik red me wel. Mij hoef je niet in de watten te leggen. Dat zou ik weigeren, omdat ik dat gewoon niet nodig heb. Er is maar één ding dat ik nodig heb. En dat ben jij.

einde van de jaren 60, begin van de jaren 70. Dat draaien we hier op OSR 920. Verder kreeg ik naar een ring ring. I've got to sing Eurythmics and Ride by Your Side. Even naar België. Vaya con Dios.

0: Nog meer jij.
1: Nog meer jij. Is fantastisch toch? OSR 920, Eva de Rover, onze Belgische vriendin. En inderdaad, fantastisch toch? Red Boon en The Witch Queen of New Orleans. Nieuws van 11 uur komt eraan. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. Delegation.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Ook vergeleken met juli was er sprake van een flinke stijging. De machine-industrie is verantwoordelijk voor de grootste productiestijging. De chemie kende de grootste daling. Producenten waren in september positief over de verwachte bedrijvigheid in de komende 3 maanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurele oplossingen. De financiering is nog wel een probleem. Frankrijk heeft te maken met een oplopende staatsschuld. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog licht vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. De verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra of feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Het waterschap herinnert perceel-eigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. De gemeente Laabeek wil 2 grote nieuwe woonwijken bouwen in Lieshout en Aderrechtsel, goed voor 1300 woningen. Dit project is een inhaalslag, maar de eerste schop gaat pas naar verwachting over 5 jaar de grond in. Laabeek stelt strenge eisen aan de plannen. Zo moeten 2/3 van de woningen betaalbaar zijn, waarvan 30% sociale huur voor jongeren en ouderen. Het dorpse karakter blijft behouden met hoogbouw tot 5 lagen op sommige plekken en veel groen. Zo wil de gemeente dat de nieuwe wijken moeten aanvoelen als een natuurlijk verlengstuk van de dorpen en niet simpelweg als eraan vastgeplakt te zijn. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: 9-2-0. We are so happy together with the Turtles.
1: Ben van Riel.
0: Het is bewolkt, periode met zon. Vanmiddag neemt de regen in het zuidoosten tijdelijk af. Het wordt 15 tot 17 graden. Langzaam maar zeker gaan we jouw weekend binnen. Zit er bijna aan te komen. Nog even volhouden. Ga je nog leuke dingen doen van het weekend? Auto wassen? Nou, leuke dingen hadden we het over. Naar de kroeg, feestje, lekker lui op de bank. Lionel Richie, do it to me, one more time. Op OSR 920.

0: Kennismaking destijds met Doe Maar, althans helemaal uit de beginperiode.
1: Precies van mij.
0: Sinds een dag of twee, 32 jaar.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: We kijken op onze kalender en we zien dat vandaag Hans van Erp jarig is. Hans Proficiat, Jerry Lee Lewis. You can

Wel een beetje toepasselijk vandaag, hè? Travis, why does it always rain on me? Jeff Beck en Hi Ho, Silver Lining op deze vrijdagochtend 9/10/2026. Internationale dag van de post. Het is internationale dag van het ei. En het is, ja, denk er vanmiddag nog even aan in de kantine, Nationale Krokettendag.

muziek hebben ze gemaakt. The Moody Blues en Ride My Seesaw. Status Quo and What Your Proposal. 9 oktober 1946. De productie van de elektrische deken begint. De eerste dekens zijn niet goedkoop. Ze worden in Amerika verkocht voor $39.50. En vandaag in 1947 het eerste telefoongesprek tussen iemand in een auto en iemand in een vliegtuig vindt plaats. En vandaag is de geboortedag van John Lennon.

Uit Groningen. Gus Williams. Een driving from canyon to canyon op de Nijs en dat huis in de zon. Zo direct na het nieuws. Leon van der Boom met zijn broodjeszaak. En het is vrijdag, dan heeft hij altijd wat lekkers. Dan heeft hij altijd wat extra zoetigheid mee. En dat gaat hij al uitdelen aan ons. Ah, heerlijk toch? Hey, fijn weekend. Spreek je maandag weer. En ik zou zeggen, doe het rustig aan. Sugarloaf, don't call us, we'll call you. Fijn weekend. Dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. En zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1000 euro kwijt. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur toen die auto over de kop sloeg. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. 2 mannen die ook in de auto zaten zeiden dat al eerder, maar haar familie kon zich dat niet voorstellen en noemde haar eerder een angsthaas in het verkeer. Verder onderzoek naar het ongeluk loopt nog. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5 jaar, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van der

New Wave uit de jaren 80. Het kwam voort uit de band Joy Division. Het was New Order. Grote hit uit 1983 alweer. Je hoorde Blue Monday. En daarmee zijn we begonnen aan Broodje. Zeg, het is bijna weekend. Het is vrijdagmiddag. En dankjewel, Ben van Riel. Graag tot maandag. En dit is Tina Turner.

Een aantal grootheden uit de muziekwereld achter elkaar hier bij onze 9-2-0 na Tina Turner. Hoorde je ook nog Billy Joel zojuist en The Piano Man. Gevolgd door de live versie van Don't Let the Sun Go Down on Me. En dat was de versie van Elton John en George Michael. We gaan luisteren naar een plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Nog steeds bovenin genoteerd. De hit van Teddy Swims.

plaat van Teddy Swims, juist Mr. Know-It-All. Gevolgd door Fiction Factory en hemelse muziek Feels Like Heaven was dat. En zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws, bij ook de weersverwachting voor deze vrijdagmiddag. Daarvoor nog de hit van Dion CA.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu, na videobeelden bekeken te hebben. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Broodje OSR.

Fleetwood Mac. En herkenbaar natuurlijk de stem van Stevie Nicks. En want ook van haar hand kwam deze single Landslide uit 1975 alweer. Zo meteen muziek van Old City. De welbekende Fireflies, de plaat die lang nummer 1 stond in Nederland. Daarvoor nog Bring Me Some Water. Dit is Melissa Etheridge.

En ook zo'n oude hit van Sonny & Cher. Met opnieuw uitgebracht, succesvol door UB40 en Chrissy Hynde. En die kennen we van The Pretenders. I Got You, Babe. En zo meteen gaan we luisteren naar het nieuws. En het nieuws uit uw regio van 1 uur en daarna nog een uur. Broodje, we zeggen muziek tijdens de lunch. Wat mij betreft graag de show in de laatste plaat. Dit uur is Elena Miles. Haar allergrootste hit die ze maakt in Nederland. Dit is Black Velvet. Graag tot zo.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. Historici vonden geen bewijs dat Wilbrink gevangen heeft gezeten in het kamp en ook andere beweringen uit zijn oorlogsverhalen worden betwist. Het comité bracht dat nieuws niet actief naar buiten, maar zegt herdenkingsorganisaties wel te hebben gewaarschuwd. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim €1000 kwijt. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken was de brug afgesloten voor groot onderhoud aan de beweegbare delen. En ook ligt er op meerdere plekken rondom de brug nu nieuw asfalt. De scheepvaart moet nog even geduld hebben. Daarvoor blijft de brug nog dicht tot maandagmorgen 9 uur. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. De gemeente Geemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap in Dongen om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een drie gangen diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
4: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

Twee platen op één single. Clubhouse deed het. Do It Again was een oude hit van Steely Dan en Billie Jean. Natuurlijk was dat Michael Jackson die daar zoveel succes mee had. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje OSR. Deze vrijdagmiddag tot 2 uur ben ik bij je. Met nu muziek van Toto. Dit is I'll Supply the Love. Hele goedemiddag.

ook weer zo knijterd van een hit. Gary Moore. Tegenstander Phil Lynott en dat was de man van Thin Lizzy. Out in the Fields uit de jaren 80. En zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radio-nieuws van deze vrijdag. Daarbij ook de weerswachting van deze middag. Daarvoor nog de hit van de Black Eyed Peas.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Beetje zo'n rustpunt tijdens broodjongen zeggen deze vrijdagmiddag. In a Lifetime, Planet en Bono van U2. We gaan naar de jaren 70, dat doen we met Foxy.

Muziek van Vaderlands Bodem van Weleer, Mai Tai en The Body and Soul. Daarvoor hadden we net Dan Leo, Raid Live en The Night Sweats en de SOB van nog niet zo lang geleden. Zometeen Miley Cyrus, maar nu tijd voor de Goo Goo Dolls. Dit is Iris op OSN 920.

60 jaar hits komen voorbij op dit radiostation en zenden vol muzikale herinneringen met Mungo Jerry zojuist. Dat is de man die we kennen van In the Summertime, maar dit was zijn andere hit. Alright, alright, alright. En dat was het maar weer voor deze week en voor deze vrijdagmiddag. Broodje OSR is er aanstaande maandag weer. Daartussenin is het weekend hier bij OSR 920. De moeite waard om te blijven luisteren naar al die leuke collega's en leuke programma's. Met zometeen OSR in de middag. Ik ben er maandag weer. De laatste voor mij, die Everly Brothers.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Tot nu toe is de hoogste adviesprijs ooit €2,73 per liter. Dat was eind september. Gisteren kwam er een cent bij en vandaag weer 1,4 cent... naar een prijs van een ruime €2,72 per liter. Als deze dagelijkse verhogingen doorzetten is morgen een nieuw record een feit. De adviesprijs voor diesel steeg vandaag naar €2,73,2. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. Die organisatie pleit voor meer humanitaire hulp en zegt dat Israël de invoer van noodzakelijke materialen nog steeds beperkt. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. Volgens de Brusselse politie kwamen er enkele honderden jongeren in zwarte kleding naar het station Brussel Centraal, waar de politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De betoging van de vakbonden zelf verliep volgens de organisatie rustig. De acties zijn gericht tegen de geplande bezuinigingen. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Volgens vakbonden FNV en CNV doen er bijna 13.000 werknemers mee, vooral buschauffeurs. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijven de stadsvervoerders rijden. De bonden zeggen dat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen en dreigen met meer acties als er geen akkoord komt. Weer een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in de Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. De gemeente Laarbeek wil 2 grote nieuwe woonwijken bouwen in Lieshout en Aderrechtsel, goed voor 1300 woningen. Dit project is een inhaalslag, maar de eerste schop gaat pas naar verwachting over 5 jaar de grond in. Laarbeek stelt strenge eisen aan de plannen. Zo moeten 2/3 van de woningen betaalbaar zijn, waarvan 30% sociale huur voor jongeren en ouderen. Het dorpse karakter blijft behouden met hoogbouw tot 5 lagen op sommige plekken en veel groen. Zo wil de gemeente dat de nieuwe wijken moeten aanvoelen als een natuurlijk verlengstuk van de dorpen en niet simpelweg als eraan vastgeplakt te zijn. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen, Gemert, Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

0: Elton John, Club at the End of the Street. En daarmee zijn we gestart met de middagshow. OSR in de middag. Ik heet je van harte welkom.
1: Peter Derks.
2: OSR in de middag.

No Doubt en Just a Girl. En daarvoor hadden we ook nog de Stylish Six uit de jaren 70. Can't give you anything but my love. En ja, ik heb je ook heel veel liefde te geven. In dit geval de liefde voor muziek hier op OZR 9, 2-0 deze matte vrijdagmiddag. En nu is Azie, Turn Me On.

Het was een mooi zomerritje in de jaren 80 voor deze Nederlandse formatie. De Chaplin Band en Il Vero. Maar ook nog Billy Paul en Me and Mrs. Jones. Ja, de zomer is hartstikke voorbij. We zitten midden in de herfst. En ja, ik zou zeggen, laat die blaberen maar vallen. Wij draaien ondertussen gewoon door hier bij Ozer. Mijn neemt Radio. Is het Luke Arms? A Fast Car.

fijne muziek op je radio. In dit geval van John Lee Hooker en Healer. Vrijdag, het weekend komt eraan. En hoe gaat het weer eruit zien de komende twee dagen? We beginnen morgen met wisselvallig herfstweer, waarbij wolken, enkele buien en af en toe een streepje zon elkaar afwisselen. De temperatuur loopt morgen op tot ongeveer 14 graden bij matige westenwind. Zondag dan opnieuw een mix van wolken, zon en mogelijk een bui. Maar later op de dag ook betere opklaringen. Het wordt dan maximaal 14 à 15 graden. Echt herfstweer dus. Neem voor de zekerheid ook je paraplu mee. En geniet alvast van je weekend. Pauze liggen 2-0. Onderweg nog 54 Ultra samen met Another Talk to You. Eerst zijn dit de dames van Maywood. Give me back my love.

Wat een lekkere hit is dit, zeg. 54 Ultra and Another Talk to You. Het nummer staat inmiddels al 29 weken in de hitparade. Zometeen Max and Nightingale, Right Back Where We Started From. Na deze fijne van Alan Clark. Dit is de pauze, zeg. Father and Friends. Oh.

Van Horen. Slow Hands. En de zanger, hij komt 15 en 16 oktober naar Nederland voor een tweetal optredens in de Ziggo Dome in Amsterdam. Bijna 3 uur, dat betekent straks hier om 3 uur het radio nieuws en de regio break.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Dat melden Italiaanse media. De totale waarde daarvan wordt geschat op zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten de beveiliging uit te schakelen bij een van de bekendste wijnhuizen van het land. Ze hadden 2 vrachtwagens nodig om de wijn mee te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. De gemeente Laabeek wil 2 grote nieuwe woonwijken bouwen in Lieshout en Aderikstel, goed voor 1300 woningen. Dit project is een inhaalslag, maar de eerste schop gaat pas naar verwachting over 5 jaar de grond in. Laabeek stelt strenge eisen aan de plannen. Zo moeten 2/3 van de woningen betaalbaar zijn, waarvan 30% sociale huur voor jongeren en ouderen. Het dorpse karakter blijft behouden met hoogbouw tot 5 lagen op sommige plekken en veel groen. Zo wil de gemeente dat de nieuwe wijken moeten aanvoelen als een natuurlijk verlengstuk van de dorpen en niet simpelweg als eraan vastgeplakt te zijn. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
7: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
8: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. OSR in de middag.

En dan eindelijk internationaal succes voor deze Amerikaanse Stella Lively met deze mooie hit Boston. Daarvoor hadden we ook nog Circus Custers en Verliefd tot over mijn oren. Oze 9, tweede deel op deze vrijdagmiddag met onderweg nog op de radio. Lime, Your Love en Stevie Wonder, Is It Still Lovely? Na Commerce Shop, Brimful of Asia.

Heerlijk disco uit de jaren 80. Lime en Your Love. En ze scoorde nog een mooie hit. En dat was namelijk deze. OZR 920. Met onderweg nog op de radio. Diego Smit zijn Cool Kids. En Jeroen van der Boom. Je bent zo ook zo direct na deze. Dit zijn de Beach Boys en California Girls.

Gijs Smit en Cool Kids. Het is een typische herfstdag vandaag. Vrijdagmiddag. Dit is OSN 920. Ik heb klaarstaan nog de Spin Doctors en die hele grote hit Two Princes. En ook nog de Culture Club in Time. En dit is Keir Ducroix en Heaven.

Ach ja, de cultuurclub met Boy George. Ze scoorden de ene hit naar de andere, met name in de jaren 80. Dit was een reetje van Time Clock of the Hearts. OZR920, ik ben nog heel even bij je met onderweg nog muziek voor je van Bruno Mars, 24 Karat Magic. En dit zijn eerst de Temptations. En papa was een Rolling Stone.

Bruno Mars en 24 Carats of Magic. Ik wens jou een heel fijn weekend. Na 4 uur deel 2 van Ozer in de middag met Martin Hebbers. Ik zeg graag tot maandag.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. De ontmoeting komt op een gevoelig moment omdat de Verenigde Staten onlangs sancties oplegden aan meerdere hoge functionarissen van het strafhof, onder wie Akane. Volgens Amerikaanse media zou Washington inmiddels bezig zijn met nieuwe maatregelen tegen het hof. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Weer een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 13:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerste dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de Oude Domtweg en de Haveltweg. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
5: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

De volkslank is Shirley, want zo zeg je dat volgens mij op een hele nette manier. En Company met Shame, Shame, Shame. Een hele goede middag. Welkom op de laatste werkdag van de week. We danken Peter hartelijk voor deel 1 van OSR in de middag. En dit is automatisch deel 2 tot aan 6 uur. Met Starbuck, Moonlight Feels Right.

Christina Aguilera, Ain't No Other Man. En Starbuck hadden ervoor met The Moonlight Feels Right. En we gaan het eerste echte herfstweekend tegemoet. Ja, een beetje regen, een beetje wind en wat lagere temperaturen. Maar de muziek blijft hetzelfde. Daar kun je van blijven genieten. 24 uur per dag op OZ. Dit is Pearl Jam met de Reggae.

zo'n beetje uit de beginperiode van Madonna, toen er nog een kleine onschuldige Madonna was. Who's That Girl? 1987 was het. En we hadden daarvoor The Animals met Eric Burden en We've Gotta Get Out of This Place. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst hebben we nog muziek van Ne-Yo en de nummer heet Miss Independence.

weer een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: groep uit Oakland in Californië schreven. Destijds al Soul met een hoofdletter. En dat is het waarschijnlijk wel gebleven ook. The Tower of Power waren dat. Overzeg 9-2-0 op de vrijdagmiddag met Mighty Sparrow en Byron Lee. Only a Fool.
1: What?

Outsiders. De groep van Wally Tax en Lying All The Time. De Nederbeats uit de jaren 60. Terwijl de meeste bandjes eigenlijk uit de buurt van Den Haag kwamen, kwam deze uit Amsterdam. En ze verzorgden destijds zelfs het voorprogramma van de Rolling Stones tijdens hun tweede optreden in Nederland. Grace Jones op Power 920 met The Nipple.

Oh, genieten was het weer met Keen. And this is the last time. We hadden Inner Circle met Rock With You. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur. En het streeknieuws. Daarna zijn we terug voor het laatste uur OSR in de middag. Maar eerst Cameron Whitcomb. I'll show you.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. Railschoppers gooiden met stenen, flessen en vuurwerk en stichtten op meerdere plaatsen brand. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De vakbonden benadrukken dat de eigen betoging tegen nieuwe bezuinigingen vreedzaam was. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Ruim 116 mensen zouden eraan zijn overleden, anderen hadden blijvende klachten. Q-koorts wordt op mensen overgedragen door onder andere geiten. De overheid deed daar eerst niets aan en waarschuwde ook niet voor besmetting. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog, dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. In steden als Enschede en Zwolle werd er ongeveer 6 keer zoveel opgehaald. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is in totaal ruim 7600 kilo ingeleverd. En was de campagne vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Weer een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
5: OSR 920, regiobreek.
6: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemond Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen-diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Het waterschap herinnert perceeleigenaren eraan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap in Dorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
5: OSR 920 Regiobreek.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
9: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
10: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Sanne Hans samen met haar band Miss Montreal. En volgend jaar bestaat ze 20 jaar. Dat wil zeggen, de band bestaat 20 jaar. En ze gaan dan een heel jaar lang toeren door Nederland met de theatertour 20 jaar onmeunig druk. Ja, wat het ook mogen betekenen. Welkom terug in dit laatste uur OSR in de middag met Curiosity Kill the Cats. Down to Earth.

0: jij verder.
1: OSR 920.
2: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Eagles en The Last Resort. En eigenlijk zouden ze al drie jaar geleden stoppen met optredens. Het was namelijk hun laatste wereldtournee dat ze maakten. Maar inmiddels staan ze alweer 2 jaar lang in de Sphere in Las Vegas. En er komt voorlopig nog geen einde aan, want tot eind januari volgend jaar staan ze zowat elke avond gepland. Want in de vorige Curiosity Killed the Cat. En hier zijn Snap en Oeps.

Herman Brood was nooit helemaal clever volgens hemzelf. En daarvoor hadden we André Hazes Junior. Hij heeft de laatste tijd een beetje problemen met zijn stem en zijn buik waarschijnlijk. Moet even wat rust houden. We gaan zo meteen even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd een nummer dat werd geschreven door de heren Gibb, Barry, Robert en Morris. Speciaal voor Diana Ross. Die was de Chain Reaction.

Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen.

trots van Limburg had in de tijd een grote hit met Mississippi. Een wereldhit nog wel. Maar dit was een aardige opvolger in de tijd. De Teenage Queenie van Pussycat. Hier is Amy Winehouse en Cupid.

Elle Foley werd in de tijd al wereldberoemd omdat ze samen met Meatloaf het geweldige nummer Paradise by the Dashboard Lights opnam. Maar ze ging niet met hem optreden met dat zwaargewicht, want daar had ze duidelijk geen zin in. Zeker niet om een kus te geven midden op het podium. Daarna een solo carrière met de groothits We Belong to the Night. En van de Amy Winehouse met Cupid. Overzeg 920 op de vrijdagmiddag. Met Overzeg in de middag en Nicky French. Total Eclipse of the Heart.

de Spiksplinter, nieuwe single van Direct. Binnenkort wel een grote hit met het nummer My Friends. En Nicky French hadden we met Totally Eclipse of the Heart. En tot zover OSR in de middag op de vrijdagmiddag. Straks na 6 uur start het avondprogramma De Avond Door met Tom Hollands, Kees Verkooy, Peter Boer en Peter Leenders. Gevolgd door Berend Koenders voor de nacht begint. Ik ben er morgenavond weer in De Avond Door om 6 uur. Ik wens je nog een prettig weekend. En we hebben nog Alice Cooper en Poison.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De fietsmerken Batavus, Colga en Baboe maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One to Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. De VS pikken het niet dat Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen bondgenoot premier Netanyahu van Israël. Met de nieuwe strenge maatregelen draaien de VS de duimschroeven voor rechters en medewerkers van het hof verder aan. Het strafhof noemt die sancties een directe aanval op de internationale rechtsorde, maar gaat wel door met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Zij erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers woonden in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 13:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerste dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen-diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. De gemeente Geemelt-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

uiteraard all over the world. Je kunt ons overal beluisteren via internet. Dat als muziek van de Blacklight Lighthawkers all over the world op deze vrijdagavond. Welkom bij de avond door. Laatste van deze week, tenminste in de samenstelling tussen 6 en 10 uur. En uiteraard in het weekend dan hebben we ook de avond door tussen 8 en 10 op zaterdagavond. Wat gaan we doen? We gaan rond 6:30 onze eendagsuur draaien. We hebben nu eerst deze van Hot Chocolate, So You Win Again.

Dat is hem niet leuk. Nou, ik mag wel zeggen, vergeten Nederlandse klassiekers van Jean-Paul van der Meij. Een mooie, rijke vrouw. Vooraf gaan door Hot Chocolate en So You Win Again. Een van de protestsongs uit de jaren 60 van een meneer die heette Barry McGuire. Hij zat in de band The New Christy Minstrels. Hier is hij met The Eve of Destruction.

Stella Lefty met Boston, voorafgaand door Barry McGuire uit de jaren 60 met The Eve of Destruction. Gaan naar jaren 80 toe met de band Mixed Emotions onder leiding van Drafi Dodger. Hier is die met You Want Love, Maria Maria. You got-

bent van Enemy Divine, Maroon 5 met Sunday Morning. Dan moet je nog een paar dagen wachten, dan is het zondagochtend. En daarvoor hadden wij Mixed Emotions en You Won't Love, Maria Maria. Het is tijd geworden voor onze eendagsvlieger, onze One Hit Wonder. En die gaat ons vandaag mee terugnemen naar 1979. 7 weken tot 40. 14 was de hoogste notering. Er waren destijds 2 uitvoeringen, een Franstalige en een Engelse. Ik heb het over.

Jay Giles Band en Freeze Frame. Daar werden mooie foto's gemaakt destijds. Daar ging het over. Voor hem brandt met The Friends titel I'll Be There For You. En Doing Hollywood Bananas en Kingston. En dit is Cloud.

Het was zijn eerste grote hit in 1959. Niels Lager met Oh Carol. En dan vallen we Claude en La-di-da, la-da-da. Over vergeten platen gesproken uit de jaren 90. Hier is Supergrass.

was For The World van de band The Christians uit de jaren 80. Hadden een paar leuke hits in de jaren 80. Dit was oorspronkelijk een nummer van de Isley Brothers. En daarvoor Supergrass en All Right. Op naar het nieuws van 7 uur. Kees Verkooy gaat zo meteen door met het volgende uur. En ik ben er graag morgenavond tussen 10 en 12 uur voor de muziekterrein. We hebben nog Patrick Juvin met Gut Feeling. En nu eerst deze uit hitparade. Somber and My Body Isn't Ready.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Volgens de EU kan de Chinese export naar Europa binnen 4 jaar met meer dan de helft dalen. Het akkoord moet de druk op de Europese auto-industrie verlichten en het grote handelstekort met China verkleinen. Dat land verlaagt de tarieven op een reeks Europese producten en vergemakkelijkt de uitvoer van zeldzame metalen. De EU wil zo de handelsbeperkingen beter in balans gaan brengen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
4: De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden checks uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de check in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Het dorpsplatform van Aarle Rikstel heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorps-app. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Het is natuurlijk wel een beetje clichématig, maar goed. Ik dacht, ik vind hem leuk. Draai hem gewoon. It's Raining Again van Supertramp. Welkom, het is 7 over 7. En dat betekent dat ik jou welkom heet bij deel 2 van de Avonddorp OZ920. Wat gaan we doen? Nou, leuke muziek voordraaien. Zoals deze bijvoorbeeld van de Little River Band. Ik zie Flesh and a Pen, Sinéad O'Connor. Kortom, een leuk uur op jouw radio. Friday.

Ik weet niet of je het zelf gevolgd hebt. Ik in ieder geval niet zo. Er is een serie op een bekende streamingsdienst genaamd Dexter. En Dexter is dan iemand die van oorsprong mensen op een niet al te leuke manier om het leven brengt in een kamer die hij speciaal heeft ingericht. Nou, een Engelse tiener die vond het zo fascinerend dat hij het ook daadwerkelijk in de praktijk heeft gebracht. Hij lokt iemand naar een Airbnb en had een kamer net zo ingericht als Dexter. En ook iemand daadwerkelijk om het leven gebracht. Ja, je kan zo beïnvloed worden door zo'n serie. Niet te geloven.

komt een nieuwe musical genaamd Juliet. En dat gaat over een schrijver van popliedjes. En het gaat over Max Martin. Nou, zou je denken, die naam komt me helemaal niet bekend voor. Nou, hij schrijft al meer dan 30 jaar. Heel veel hits. En dit is er eentje van.

Het was het eerste grote internationale succes van een Nederlands duo, Bolland & Bolland. Die schreef in 1985 dit nummer. De originele versie was helaas niet erg succesvol. En toen hebben ze het uiteindelijk aan Falco gegeven. En die heeft er dat mooie nummer van gemaakt. En dat werd een hele grote, maar dan ook echt een hele grote hit.

Ze bestonden eerst tussen 2000 en 2005, Busted, een band uit Engeland. En ging op niet zo'n leuke manier uit elkaar, want er werd een rechtszaak aangespannen door twee oudleden. En die zeiden dat ze nog 10 miljoen pond te goed hadden als royalty voor de geschreven liedjes. Van de rechter kregen ze geen gelijk en konden weer linea recta naar huis. In 2015 zijn ze weer heropgericht.

Het is weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze vrijdag. Blijf lekker luisteren. De hele avond zorgen wij voor de leukste muziek voor jou. En een mooi weekend voor de boeg. Maak er een mooi weekend van. En geniet van al het moois om je heen. Tot maandag, dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. En veel van de 22 Nederlandse kunstijsbanen zijn ondanks het warme weer van rond de 20 graden weer opengegaan. Die vroege start leidt tot discussie omdat het ijsmaken bij hoge temperaturen enorm veel energie kost. Ijsmeesters en verduurzamingsexperts pleiten voor een latere opening of slimmer energiegebruik. Maar toch willen veel banen niet later open vanwege strakke wedstrijdkalenders van de KNSB en de ISU. Daarnaast staan schaatsers alweer te trappelen, waardoor veel banen de deuren in oktober al opengooien. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Gemertse zangeres Laura van den Elzen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Schlager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze 2e bij Deutschland sucht een superstar en sindsdien richtte zich op de oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Het dorpsplatform van Aarle Rikstel heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. Het college van burgemeester en wethouders van Gemertbakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemertbakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

Ja, volgens mij deed Jocelyn Brown ook weer mee, hè? Of niet? Was dat niet bij deze incognito? In Don't You Worry About A Thing. Je kent hem ook in een uitvoering van Stevie Wonder. Ongetwijfeld zijn die fijne klanken op de vrijdagavond, dames en heren. Het weekend is begonnen. Welkom in het weekend van OSR 920. We gaan gewoon weer de avond door. En dat gaan we weer doen met hele fijne muziek, hoor, dames en heren. Ja, lekker hoor. Oh, en natuurlijk hebben we ook weer de historische weetjes van vandaag. Het is ondertussen alweer 9 oktober. We zitten in het jaar 2026. Dit is Cheap Trick.

Ja, lekkere plaat hoor. Ik heb zelfs wel eens een kooruitvoering van deze Price Tag gehoord. Zelfs die is leuk. Ja, ja. B.O.B. Was de man die meedeed met Jesse J. En Chip Trick zat hier nog voor met Surrender. De volgende plaat is leuk. Toen ik die voor het eerst hoorde, had ik echt zoiets van, nou, dat wordt helemaal niks. Hoe kan het nou een hit worden? Het gaat helemaal nergens over. En hoe vaker je hem hoort en hoeveel jaren erover gaan, in ene keer valt het kwartje en dan denk je, briljant. En dat heb ik bij deze plaats vooral. Back and a Loser uit de jaren 90 op OZR 920.

Uniek het stemgeluid van de heren van de Pet Shop Boys. En It's a Sin dit keer. Ariana Grande ook nog met Why Can't Be Friends. We Can't Be Friends. Oké. Even denken. We begonnen deze uitzending met een plaat. En die heette Don't You Worry About A Thing.

0: Sailor, ja. Ja, dat is makkelijk als je je band hetzelfde noemt als de titel van je plaat. Dat hebben de heren van Living in a Box ook ooit eens gedaan. Hey, het is 9 oktober en in 1967, toen gebeurde het. Voor het eerst, naakt op de Nederlandse televisie. Phil Bloem die verschijnt op 9 oktober voor het eerst naakt op de Nederlandse televisie. De dag daarna wordt er natuurlijk schande van gesproken. Tegenwoordig kijken we er niet meer van op of om, hè. En op 9 oktober 1970 geven de Rolling Stones een concert in een uitverkochte Rai in Amsterdam. Nog meer nieuws over de Rolling Stones, want jaren later op 9 oktober 1990 krijgen ze een boete van $5000. Ze worden namelijk beschuldigd van het toebrengen van schade aan het kantoor van hun oude platenmaatschappij. Ja. En even kijken, dan gaan we naar 1973, 9 oktober. Daar wordt de scheiding aangevraagd tussen Elvis en Priscilla. Ja, ja, het zat erop, hè. Nou ja, ze waren een paar jaartjes getrouwd en ze vonden het wel mooi geweest. En dan hebben we de jarigen voor vandaag. We hebben wie hebben we? Hans van der Tocht, Henk-Jan Smits, Sean Lennon, Georgina Verbaan en Jackson Browne.
1: Peter Boer.

Tijden op OBC 920 op de vrijdagavond. Lekker dansen op Bauza en Magnetic. En daarvoor kon er ook gedanst worden op de verjaardag van Jackson Browne. En deed samen met Clarence Clemons. Je kent hem wel als de saxofonist van de E-Suite Band. En dat heette You're a Friend of Mine. En als jij een vriend van hem bent, ja, dan mag je waarschijnlijk vanavond op zijn verjaardagsfeestje komen. Nou, wij gaan even naar de film. Ja, de James Bond film A License to Kill. En die werd in de jaren 90 uitgebracht. En Gladys Knight, die mocht de titelsong voor deze film zingen, heeft dezelfde titel meegekregen. Het heet ook License to Kill.

Ja, sommige dingen zijn gewoon mooi. En dan maakt het niet uit of dat het een hit is geweest of niet. Of het ergens anders een hit is geweest en niet in Nederland. Of wat dan ook, hoe dan ook. Dit is gewoon goed. En dat mag gewoon bij OSR 920 dan de zender op, zoals ze dat noemen. I heard it through the grapevine. Je kent het natuurlijk ook in de uitvoering van Marvin Gaye. Of misschien wel Creedence Clearwater Revival. Dit was de combinatie Amy Winehouse, Paul Weller en Jules Holland. Live on Jules, inderdaad. Voor de BBC opgenomen. Bij ons uitgezonden. En wat gaan we nog meer uitzenden? Zometeen na 9 uur het stemgeluid van Petro Leendes met hele fijne muziek daar ook bij. Veel plezier!

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Bij de hevige rellen rond een vakbondsdemonstratie rond station Brussel-Zuid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Betogers bekogelden de politie met molotovcocktails en stokken en staken een stadsbus in brand. De ordediensten zetten waterwerpers en traangas in om de situatie weer onder controle te krijgen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Quintin heeft het geweld tegen de politie scherp veroordeeld. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. En de Fly Dubai co-piloot die vorige week zijn collega aanviel, wilde het vliegtuig laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Verenigde Arabische Emiraten na onderzoek. De 29-jarige man viel de gezagvoerder in de cockpit aan met een bijl, maar werd later overmeesterd. De co-piloot bleek al jaren extremistisch te zijn en reisde 2 keer eerder af om zijn doelwit te verkennen. Ondanks een schorsing bij een andere vliegmaatschappij kon hij begin dit jaar toch bij Fly Dubai beginnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand.
4: De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend.
5: De Gemertse zangeres Laura van den Elzen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Schlager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze 2e bij Deutschland sucht een superstar en sindsdien richtte zich op de oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. Het dorpsplatform van Aarle Rikstel heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven.
6: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
7: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
8: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. De avond door.
8: Petro Leenders.

Rolls Royce. Kennen we ook van Car Wash. Maar deze keer draaiden we Best Love als opener in het laatste gedeelte. De avond door hier op OSN 920. Hartelijk welkom allemaal. Straks lekkere muziek van de Jam. Even gas geven. Maar eerst deze Eve League. Tossing and Turning. Can't

Gloria Gaynor, I Will Survive. Hier op OZ 920. En de Jam hoorde je ook met die fantastische mooie A Town Called Mellage. Die hadden ze een hit mee in de 80's. Ja. Dit is nieuw, Mel and Vintage Future, Missing You, zo heet het. Prachtige nummer van Mel and Vintage Future. De nieuwe.

direction of the groove.

The Blackbirds. Ja, de Meeltjes. Walking in Rhythm, zongen ze voor ons. En Alcazar Crying at the Discotheque hier op OSR920. Kijk eens een keer op de website osr920.nl en zoek eens naar die mooie knap. Een vriendje voor een tientje. Dan draaien wij Tom Petty en Free Falling. She's a good

0: Ventura, Ventura Highway. En Cliff Richard inderdaad met de Young Ones. Living Doll was een mooi nummer.
1: Huh? Jazeker.
0: We gaan op naar 10:00. Dat wil zeggen straks na 10:00 Berend Koenders op de radio. En zijn programma Voor de Nacht begint. Ik wens je er veel plezier mee. En ik wens je ook alvast een heel fijn weekend. Want het is vrijdag vandaag. Jazeker. Kijk graag tot maandag. Dan ben ik er weer. Hier is Bon Jovi. Keep the faith. Tot maandag. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Ze maken zich grote zorgen over het gebrek aan tegenmacht en het snelle instappen in een minderheidskabinet. Ook de aanpak van box 3 en het uitblijven van bezuinigingen op sociale zaken stuiten op veel onbegrip. Partijleider Jessicus krijgt het verwijt te weinig strategisch te zijn, wat volgens critici zorgt voor slechte peilingen. Sommige prominenten stellen zelfs voor dat de VVD beter naar de oppositie kan vertrekken om daar te herbronnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemertbakel en Boekel op Omroep Peelrand. De Gemertse zangeres Laura van den Elzen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Schlager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze tweede bij Deutschland sucht een superstar en sindsdien richtte zich op de oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 10:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor

De muziek van James Blunt en Goodbye, My Lover. Beste zangers, twee keer aandacht. Zometeen. Oftewel, we starten hem vast in. En straks, in het tweede uur, wat we ook nog doen. Hier is Zoe Levi. Het komt door jou.

Ja, dat hadden we vandaag een beetje last van. Ze noemen dan een buitje. De paraplu was verplicht meenemen als je ging fietsen of wandelen. Maar voor de verder rest, toch best een aardige dag. Standing in the Rain hoorde je. En dan nu, Albin Lee Meldau. Forget about us. You say-

0: Elton John met het verhaal van Nikita. We gaan naar album van de week. Voor de laatste keer een track van het album Zeum uit 2025. Wat staat klaar? Deze wind in de kop.
1: Album van

Het mooie verhaal van Annabel, bezongen hier door Hans de Boy. Geel iets anders, Nickelback. Hier is When We Stand Together. Dit is OSR 920.

Ouderwetse Philadelphia Sound plaat. Harold Melvin en de Blue Notes. En The Love I Lost. In het staartstuk van dit uur. Hier is Khaled. Aisha.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Orkaan Isaias bereikt vanavond de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. En een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Het dorpsplatform van Aarle Rikstel heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november.
3: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.

Muziek van James Bay, If You Ever Want To Be In Love. Nou, we hadden beloofd in het vorige uur dat we nog een beste zanger zouden doen. In dit geval Busy. Eerst blijf bij mij. Dit is Overzeg 920.

Paul Davison, deze Midnight Rider. Is niet van hun origineel. Volgens mij van de Allman Brothers Band. Maar goed, dat zouden we even moeten afvinken door op te zoeken. Maar wij moeten door. Ja, zeker. Eerst New Kids on the Block. Tonight.

radio speelt de leukste liedjes. En wie is de radio dan? Ja, het toestel staat afgestemd op OSR 920. Als je mij hoort praten, dan zit je best wel goed. Eerlijk gezegd, want 24/7 de lekkerste muziek. Bijvoorbeeld een liedje van Live. Here's Run to the Water.

Richard Family in the best disco in town. Aan het eind van Voor de Nacht Begint voor deze week. Het weekend begint over een aantal minuten. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Ben er graag zondag weer tussen 12 en 2 met alleen vinylplaten. Live van een van de studio's van OSR 920. Fijn weekend. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. De Gemertse zangeres Laura van den Elzen, 29, boekt veel succes in Duitsland. Haar nieuwe single Ich geb ne runde Liebe aus, samen met haar vriend en zusje gemaakt, staat op de 7e plaats in de Duitse Schlager Airplay Charts Top 100. 10 jaar geleden werd ze tweede bij Deutschland sucht den Superstar en sindsdien richt ze zich op de Oosterburen. Laura wordt nu steeds vaker herkend over de grens, wat ze als een compliment ziet voor haar harde werk. Haar grote droom is om nog eens op te treden bij de populaire tv-show De Schlagerboom. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Er is maar één echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. De jaarlijkse Rabo Club Support actie van de Rabobank is donderdagavond afgesloten met een mooie opbrengst voor lokale verenigingen. In het dorpshuis in Lieshout werden cheques uitgereikt aan afvaardigingen uit Laarbeek. Zorg om het dorp Mariahout ontving daarbij een bedrag van €586,72. Penningmeester Leida Leenders nam de cheque in ontvangst. Ook andere verenigingen in de dorpen mochten een welkome financiële bijdrage in ontvangst nemen, die ze zullen inzetten voor lokale initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft de begroting 2027 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze eerste begroting van de nieuwe coalitieperiode staat in het teken van uitvoering. In de afgelopen jaren zijn veel plannen voorbereid. De komende jaren ligt de nadruk op het realiseren van deze plannen. De begroting voor 2027 is sluitend. Ondanks de financiële uitdagingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen, blijft Gemert-Bakel investeren in de kwaliteit van de leefomgeving en voorzieningen voor inwoners. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 12 november. De brandweer van Bakel moest in de nacht van donderdag op vrijdagnacht uitrukken voor een buitenbrand in De Kanthoeve in Bakel. Rond 1:50 bleek ter plaatse een auto in brand te staan, dichtbij een chalet. Omwonenden hadden de brand al deels geblust. De brandweer nam de werkzaamheden over en had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het dorpsplatform van Aarle Rikstel heeft in de laatste vergadering veel aandacht besteed aan de zorgvuldige invoering van de nieuwe dorpsapp. Men is overtuigd van het nut voor lokale verenigingen en ondernemers en heeft een tijdpad vastgesteld. Een lijst met potentiële deelnemers wordt opgesteld voor een toelichtende bijeenkomst in december. De app moet de leefbaarheid en samenwerking in het dorp bevorderen. Geïnteresseerden kunnen een vergadering bijwonen. Meer informatie is te vinden via info@dorpsplatform.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door op OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari...